0: relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervorming in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt, ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden mensen geprotesteerd aan de gerechtsgebouwen. De aanleiding voor het protest is de zaak van de 11-jarige Lianna. Zij werd vorige week dood teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk. De actievoerders vinden dat de Franse justitie heeft geblunderd, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: Gisteren was er een witte mars voor de 11-jarige Liana, van wie het stoffelijk overschot donderdag werd gevonden nadat ze een week was vermist. Vanavond is het tijd voor protest.
3: Il y a des enfants qui meurent.
4: C'est quelque chose de quotidien, que c'est quelque chose de banal.
2: De betogers vinden dat justitie heeft gefaald. De verdachte die is opgepakt wegens de dood van Liana was al verdacht in een andere zaak. Hij zou een minderjarig meisje hebben verkracht. Maar die zaak bleef maandenlang liggen en de verdachte bleef vrij rondlopen. De Belgisch-Portugese zangeres Lio demonstreerde ook mee in Parijs. Zij vindt dat de Franse minister van Justitie moet opstappen. Diezelfde minister moet morgenochtend uitleg geven in de Franse Senaat over wat er eventueel mis is gegaan rond de dood van Liana.
0: En de Rode Duivels zijn geland in Seattle in de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Volgende week maandag spelen ze hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur genomen hebben. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. In het oosten van Oekraïne, nabij de stad Kharkiv, zijn zeker 3 mensen gedood bij een aanval van het Russische leger. Ook Kharkiv zelf

0: werd aangevallen, meldt de lokale overheid. Daarbij zouden zeker 6 mensen gewond geraakt zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Kein Tij wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tij reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt, ook bij eerdere protesten was er geweld. En ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En meer dan 1/3 van de Belgische bedrijven gebruikt al artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de overheid. Het gaat om cijfers van vorig jaar. Toen gebruikte ruim 34% van de Belgische ondernemingen zeker 1 AI-toepassing. Het jaar voordien was dat ruim 24%. Ons land staat daarmee in de Europese top 5. In andere Europese landen gebruikt gemiddeld 20% van de bedrijven al artificiële intelligentie. AI wordt vooral ingezet bij de administratie, onder meer bij de boekhouding of de marketing. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

Luistert naar 5FM.

0: Radio Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur genomen hebben. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiaanse marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. OpenAI, het bedrijf achter de artificiële intelligentie-app ChatGPT, wil naar de beurs gaan. Dat heeft het bedrijf zelf bekendgemaakt. De aanvraag om een beursgenoteerd bedrijf te worden is ingediend. Een week geleden diende Anthropic, een van de belangrijkste concurrenten van OpenAI, ook al een aanvraag tot een beursnotering in. In Noorwegen moet Marius Borkhoijby, de zoon van de kroonprinses Mette Marit, voorlopig toch in de cel blijven. Hoijby had eerder een verzoek voor een voorwaardelijke vrijlating ingediend om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte.

0: en heeft dringend een donorlong nodig. Een rechtbank had geoordeeld dat Hoi Piwaars voorwaardelijk vrij kon komen, maar het Noorse Openbaar Ministerie, zo is het, is daar nu tegen in beroep gegaan. En dus mag hij voorlopig de gevangenis niet verlaten. Hoi Pi zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Hij staat onder meer terecht wegens verkrachting. En minister van Binnenlandse Zaken Kein Tij wil dat het wetsvoorstel om railschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd. Kein Tij reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel de voorbije dag na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt. Ook bij eerdere protesten was er geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde al op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn, zei ze.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook, want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer, later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be. 5FM.

Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In het zuiden van Libanon zijn gisteren al zeker 14 doden geteld na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op 2 dorpen en op de stad Tyrus. Er werden ook zeker 18 gewonden geteld. De Israëlische premier Netanyahu bevestigde gisteren nog dat Israël en Iran elkaar voorlopig niet meer zouden bestoken met raketten na de escalatie van de voorbije dagen. Maar de aanvallen in Libanon gaan dus wel nog onverminderd door. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en de controlekamer van het schip onder vuur hebben genomen. Op de olietanker zou daarop brand uitgebroken zijn. De bemanningsleden konden worden gered door de Indiase marine die in de buurt was. Het is al het 7e schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zeestraat. Karim Khan, de hoofdaanklager van het internationaal strafhof, is geschorst. Hij wordt door een medewerkster beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De klachten dateren al van 2024. Na een intern onderzoek is nu beslist om de man te schorsen. Later wordt beslist over een mogelijk ontslag. Khan zelf ontkent de beschuldigingen. De hoofdaanklager vaardigde de voorbije jaren onder meer aanhoudingsbevelen uit tegen de Israëlische premier Netanyahu en de Russische president Poetin. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat het wetsvoorstel om relschoppers verplicht te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht snel wordt goedgekeurd.

0: reageert daarmee op de nieuwe relletjes in Brussel gisteren, na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. De politie werd daarbij opnieuw bekogeld, 8 mensen werden opgepakt en ook bij eerdere protesten was er al geweld. Ook minister van Justitie Verlinde reageerde op de rellen. Zij zegt dat het gerecht zal optreden, maar repressie mag ook niet het enige antwoord zijn.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. Dat is niet normaal. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. En dus we moeten daar echt samen naar kijken. We moeten een groot stedenbeleid voeren ook. Want blijkbaar zijn er een aantal jongeren en ook volwassenen af en toe die zich volledig gaan onttrekken aan onze normen en waarden.
0: En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Ook na de ochtend eerst nog droog weer. Later buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14 Nieuws.

0: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel de voorbije dagen. Ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar. Hij wil dat het snel wordt goedgekeurd. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op twee dorpen en op de stad Tyrus. De voorbije dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu wil de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet stopzetten. En door de recente aanvallen tussen Israël en Iran heeft ons land het Belgisch consulaat-generaal in Jeruzalem tijdelijk gesloten voor publiek. Het is niet duidelijk hoe lang de sluiting zal duren. Dat hangt af van de ontwikkelingen de komende uren en dagen, meldt Buitenlandse Zaken. Zij raden ook nog altijd niet-essentiële reizen naar Israël en Jeruzalem af. In Oud-Turnhout hebben heel wat mensen gisteravond een laatste groet gebracht aan Margriet Hermans. De zangeres overleed vorige week. Ze wist pas sinds enkele weken dat ze kanker had. Ze is 72 geworden. Ook gisteravond bleek dat ze nog altijd erg geliefd was.
2: Ik wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans, die we toch in de Kempen als een icoon aanschouwen. Ik denk dat we allemaal haar glimlach en wat dat ze allemaal voor ons heeft betekend enorm gaan missen.
3: Dat doet iets. Ik kan dat niet beschrijven. Dat zelfs dan precies of mijn moeder is gestorven.
4: Dat was de eenvoud zelf. Ik heb haar dat toen ook nog gezegd van, je bent echt een vrouw naar mijn hart.
0: Woensdag vindt de afscheidsplechtigheid voor Margriet Hermans plaats in de Landloperskapel van Merksplas. De Amerikaanse president Trump is uitgejouwd door duizenden basketbalsupporters in Madison Square Garden in New York. Daar is de NBA-finale tussen de Knicks van New York en de Spurs van San Antonio aan de gang. Door de komst van Trump waren er extra strenge veiligheidsmaatregelen in en rond het stadion en daar waren de supporters niet van gediend.

Voor de Knicks is het van 1973 geleden dat ze nog eens kampioen werden. Het weer. De dag begint droog, maar later komen er buien en misschien zelfs onweer. Temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel. Ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
1: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers ook laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar en hij wil dat het snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% tegenover 2024. En ons land zit daarmee in de Europese top 5. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Bedrijven kunnen veel verschillende dingen doen met artificiële intelligentie, zegt Iris Renoy van de dienst Economie.
2: De meest gebruikte toepassingen zijn onder andere tekstanalyse, het produceren van geschreven en gesproken content, het automatiseren van bedrijfsprocessen, als ook, en dat is misschien nog wel het belangrijkste, machine learning, waarbij computers gaan leren van hun eigen data en hun eigen ervaringen.
0: Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zegt OCAT, dat is de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Meer dan 10 jaar geleden vertrokken vanuit ons land meer dan 100 vrouwen naar Syrië en Irak. Vaak met hun man of broers om zich daar aan te sluiten bij terreurgroepen zoals IS, dat toen ook in ons land aanslagen pleegde. Intussen zijn er enkele tientallen vrouwen teruggekeerd. 4 van hen getuigen nu voor de allereerste keer in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS.
3: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
4: Je zag ook direct hele grote wapens, kalasjnikovs, en ik dacht zo, oei, ja nee, nu ben ik een stap te ver gegaan.
5: We konden ook die tijd timen. Om de 8 minuten kwam er een raket op ons af.
4: Tikkende tijdbommen, ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
0: 3 van de 4 vrouwen die in de podcast getuigen hebben hun straf intussen uitgezeten. De 4e werd uiteindelijk vrijgesproken. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op 2 dorpen en op de stad Tyrus. De afgelopen dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten. En de Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd aangekomen in Seattle, in het westen van de Verenigde Staten, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers zich konden aanpassen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land zijn eerste groepswedstrijd tegen.

Egypte. Wisselvallig weer met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. En ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Teruggekeerde IS-vrouwen lijken bijna allemaal opnieuw op het rechte pad. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. En Rusland zet bewakers in op olietankers van de zogenoemde schaduwvloot. Goedemorgen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken nu zowat allemaal op het juiste pad. Dat zegt het OCAT. Dat is de veiligheidsdienst die de dreiging in ons land analyseert. Vier van die vrouwen getuigen nu voor het eerst in een nieuwe podcast van VRT Nieuws, Vrouwen van IS. En die is gemaakt door collega Philippe Heijmans.
1: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
2: Tussen 2012 en 2015 vertrokken er vanuit ons land 500 mensen naar islamistische terreurgroepen in Syrië en Irak. Bij die 500 zaten er ook 112 vrouwen. Vier vrouwen vertellen nu voor het eerst waarom ze dat gedaan hebben en wat ze hebben meegemaakt.
3: Je zag ook direct wanneer we afstapten hele grote wapens, kalasjnikovs. En ik dacht zo, nu ben ik een stap te ver gegaan.
2: Een paar jaar geleden was er veel discussie toen de vrouwen wilden terugkeren naar ons land. De angst was toen groot. Zeker na de aanslagen op Zaventem en in Maalbeek, zegt Gert Verkouteren van OCAT.
4: In de jaren 2015-16 had je uiteraard commando's die van ginder terugkeerden om aanslagen te plegen.
2: Maar de vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd lijken nu zowat allemaal op het goede pad.
3: Tikkende tijdbommen. Ik denk dat die tijdbom dan wel al was afgegaan.
2: En dat bevestigt ook het OCAT.
4: Ik denk dat heel wat van die vrouwen een lesje geleerd hadden. En van zo goed als alle vrouwen op dit ogenblik zijn we eigenlijk vrij zeker dat ze relatief op het goede pad zijn.
0: De podcast Vrouwen van IS is te beluisteren op VRT Max. Minister van Justitie Annelies Verlinde zegt dat het gerecht zal optreden tegen de amokmakers van de onderwijsbetogingen in Brussel. Vorige week richtten relschoppers heel wat schade aan en ook gisteren was het weer onrustig en werden agenten bekogeld. Er mag geen straffeloosheid zijn, zegt minister Verlinde.
5: Het is niet normaal dat een 13-jarige met een bidon benzine ten aanzien van de politie geweld aanricht. En we moeten die maatschappelijke fenomenen ook allemaal samen aanpakken. Dat gaat over huisvesting, gaat over armoede, gaat over onderwijs. Die jongeren moeten op school zitten op een normale schooldag. Blijkbaar zijn er een aantal jongeren die zich volledig onttrekken aan onze normen en waarden.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil relschoppers laten betalen voor de schade die ze aanrichten. Daarover is een wetsvoorstel klaar en de minister wil dat dat snel wordt goedgekeurd. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met artificiële intelligentie. Dat zegt Iris Renoir van de dienst Economie.
6: De belangrijkste obstakel blijft het gebrek aan interne expertise en vaardigheden. En verder noemen bedrijven ook juridische onzekerheden en zorgen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy. Maar ook de prijs blijft een belangrijke belemmering voor vele bedrijven, met name grote bedrijven die vaak duurdere toepassingen nodig hebben.
0: In Noorwegen moet Marius Borg Hoiby, dat is de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Hoiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. Een rechtbank had ingestemd met de vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat onder meer terecht voor verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar VRT Nieuws en De Tijd aan meewerkte. De schaduwvloot bestaat

0: onder meer uit schepen die olie vervoeren en op die manier de sancties tegen Rusland omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden. Dat zegt VRT-journaliste Ellen de Bakker.
1: Zij moeten nagaan of de kapitein effectief de juiste koers blijft varen, of de bemanning bijvoorbeeld niet te veel informatie prijsgeeft die ze niet zouden moeten prijsgeven. Dus ze checken bijvoorbeeld ook de informatie die verloopt tussen het schip en het vasteland. En bijvoorbeeld als het schip zou worden aangevallen door vijandige kuststaten, bijvoorbeeld Oekraïne, dan moeten zij er ook voor zorgen dat de bemanning kalm blijft en niet panikeert.
0: Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip aangevallen dat op weg was naar een Iraanse haven. Het gaat om een olietanker. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig zou de machine en controlekamer van het schip onder vuur hebben genomen. Daarop zou brand zijn uitgebroken. De bemanningsleden konden worden gered. Het is al het zevende schip dat op die manier door het Amerikaanse leger wordt uitgeschakeld. De VS heeft in de straat van Hormuz zelf een blokkade opgericht nabij de Iraanse havens als een reactie op de Iraanse blokkade van de zee. Straat. In het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 14 doden en 18 gewonden gevallen na aanvallen van het Israëlische leger. Dat meldt het Rode Kruis. Het ging om luchtaanvallen op twee dorpen en op de stad Tyrus. De afgelopen dagen waren er aanvallen over en weer tussen Israël en Iran. Die werden gisteren gepauzeerd, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft laten weten dat hij de aanvallen tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon niet wil stopzetten. De Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd aangekomen in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers zich konden aanpassen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land dan zijn eerste groepswedstrijd tegen Egypte. In het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg gisteravond Antwerp Giants met 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand nu met 2-1. Als het ook de vierde wedstrijd wint, nu donderdag, dan is het landskampioen. Maar de buit is nog niet binnen, zegt Sam van Rossum, manager van Oostende.
2: Het is nog niks gewonnen. Donderdag is 2-0-0. Ik denk dat de komende win wel de moeilijkste zou kunnen zijn van de drie. Dus ik denk dat we vooral onze voeten op de grond moeten houden. En met dezelfde instelling en dezelfde mentaliteit als de laatste twee wedstrijden aan de opworp moeten komen. Het is 2-1. We hebben er 3 nodig.
0: Het weer wisselvallig met buien en vrij veel wind ook vandaag. Lokaal kans op onweer, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. Ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat zat vooraan in het nieuws. 4 van de vrouwen getuigen nu voor het eerst bij VRT Nieuws. Zowat 100 vrouwen vertrokken 10 jaar geleden. Maar van de 58 vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad. De podcast met hun getuigenis staat op VRT Max. En meer details over dit verhaal ook op vrtnieuws.be.
3: Here we go. Are you ready? Vrijse family.

0: jouw Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Teruggekeerde IS-vrouwen lijken bijna allemaal opnieuw op het rechte pad. Rusland zet bewakers in op olietankers van de zogenoemde schaduwvloot. En Israël zegt dat het de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon zal blijven aanvallen. Goedemorgen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken nu zowat allemaal op het goede pad. Dat zegt het OCAD, dat de veiligheidsdienst in ons land dat de dreiging analyseert. 4 van die vrouwen getuigen nu voor het eerst in een nieuwe podcast van VRT Nieuws. Vrouwen van IS heet die. En die is gemaakt door collega Filip Heijmans.
1: Voordat ik geradicaliseerd werd, had ik me nooit voorgesteld dat ik ooit in zo'n situatie zou terechtkomen.
2: Tussen 2012 en 2015 vertrokken er vanuit ons land 500 mensen naar islamistische terreurgroepen in Syrië en Irak. Bij die 500 zaten er ook 112 vrouwen. 4 vrouwen vertellen nu voor het eerst waarom ze dat gedaan hebben en wat ze hebben meegemaakt.
3: Je zag ook direct, wanneer we afstapten, hele grote wapens, kalasjnikovs. En ik dacht zo, nu ben ik een stap te ver gegaan.
2: Een paar jaar geleden was er veel discussie toen de vrouwen wilden terugkeren naar ons land. De angst was toen groot, zeker na de aanslagen op Zaventem en in Maalbeek, zegt Gert Verkouteren van OCAD.
4: In de jaren 2015-16 had je uiteraard commando's die van ginder terugkeerden om aanslagen te plegen.
2: Maar de vrouwen die sindsdien zijn teruggekeerd, lijken nu zowat allemaal op het goede pad.
3: Tikkende tijdbommen, ik denk dat die tijdbom dan wel was afgegaan.
2: En dat bevestigt ook het OCAD.
4: Ik denk dat heel wat van die vrouwen een lesje geleerd hadden. En van zo goed als alle vrouwen op dit ogenblik zijn we eigenlijk vrij zeker dat ze relatief op het goede pad zijn.
0: De podcast Vrouwen van IS staat op VRT Max. We recycleren steeds meer plastic in ons land. Dat zegt VostPlus, dat verantwoordelijk is voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in België. Er is vorig jaar iets meer PMD ingezameld per persoon dan het jaar ervoor, zo'n 26 kilogram per jaar. Iets meer dan de helft daarvan wordt in eigen land gerecycleerd en dat is veel meer dan vroeger. Maar zeker een kwart van de PMD-verpakkingen die in Belgische winkels verkocht worden, gaat nog wel verloren en er worden weinig herbruikbare verpakkingen gebruikt. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil een watercommissaris aanstellen. Die moet het waterbeleid versnellen. Natuurorganisaties, landbouworganisaties, bedrijven en ook lokale besturen vragen namelijk dat er meer gebeurt. De commissaris moet ons waterbeheer aanpakken, zegt de minister, zodat we bijvoorbeeld voorbereid zijn op lange periodes van droogte. En er is ook nog veel werk om de Europese doelen rond waterkwaliteit te halen, aldus minister Broens.
5: We hebben een opgave zowel als het gaat over onze drinkwatervoorraad, drinkwaterbronnen, om die extra te beschermen. En daarnaast is er een opgave voor alle waterlopen, beken, rivieren in Vlaanderen, ja, om daar ook nog aan te werken. We hebben dus een dubbele opgave, zeg maar, de drinkwaterkwaliteit, die vandaag goed is, die we nog beter willen beschermen. En daarnaast het leven in onze waterlopen. En daar hebben we ook nog een opgave.
0: Recent was er nog bezorgdheid over de kwaliteit van het drinkwater in West-Vlaanderen, maar minister Broens blijft erbij dat het drinkwater daar veilig is. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. En dat is een stijging met 10% tegenover 2024. Dat blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Ook Colruyt Groep gebruikt artificiële intelligentie. Bijvoorbeeld voor de voorraad van de supermarkten. Dat zegt Ruben Missinne.
6: Welke goederen hebben we op welk moment naar welke winkel te sturen? Dat is een berekening die heel complex is. Vroeger deden we dat op basis van standaardregels. Vandaag zetten we daar AI op in om nog beter op maat van onze klanten hun producten in de winkels te kunnen gaan aanbieden.
0: Aan het station Antwerpen Centraal is vanochtend een verdachte rugzak gevonden. Een paar ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten en de straat naast het station is dicht voor alle verkeer. Treinen rijden er nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. De ontmijningsdienst Dovo is momenteel ter plaatse om de rugzak te onderzoeken. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek waar VRT Nieuws en De Tijd aan hebben meegewerkt. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en die op die manier de sancties tegen Rusland omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers aan boord moeten de bemanning in de gaten houden.

0: de rust bewaren wanneer ze worden aangevallen door Oekraïne. Het gaat dan ook vaak om ex-militairen, zegt collega Ellen de Bakkere.
1: Het gaat op één na altijd om Russische mannen, gemiddeld ongeveer 47 jaar oud. Een aantal hebben een strafblad, heel veel hebben schulden. En de meeste hebben een militaire of paramilitaire achtergrond. Dus dat wil zeggen dat ze ofwel voormalige militairen waren voor Rusland, of bijvoorbeeld een achtergrond hebben in privébewakingsbedrijven als veiligheidsagent.
0: Bij de straat van Hormuz, bij Iran, is een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter neergestort. Dat heeft de Amerikaanse president Trump bevestigd. De twee piloten zijn gered. Het is nog onduidelijk hoe de helikopter is kunnen neerstorten. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran eind februari begon, zijn al verschillende Amerikaanse gevechtstoestellen neergestort in de regio. Maar nu dus voor het eerst een Apache-helikopter. Israël en Iran zullen elkaar niet meer aanvallen, maar de strijd tegen de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon gaat wel onverminderd voort. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu laten weten. Er zijn opnieuw verschillende doden en gewonden na Israëlische aanvallen in het zuiden van het land. En het leger blijft ook steeds dieper in Libanon trekken, ondanks het staakt het vuren. Dat alles heeft een enorme impact op de plaatselijke bevolking, zegt correspondent Desi Moore vanuit het Midden-Oosten.
2: Het is op zoveel vlakken ontzettend zwaar voor zoveel mensen die soms proberen tegen dit alles is gewoon een leven vol te houden, te doen alsof dingen nog normaal zijn. Maar je ziet die effecten van de oorlog overal. Mm-hmm. Intern ontheemde, tenten op straat, zoveel meer mensen op een veel kleiner oppervlakte. En natuurlijk al die stress en trauma, al die emotie die dit met zich meebrengt. En dat is zeer tastbaar hier.
0: De Rode Duivels zijn gisteravond rond 11:30 onze tijd gearriveerd in Seattle, in het westen van de VS, voor het WK voetbal. Het is daar 9 uur vroeger dan bij ons. Nadat ze geland waren, stond er al meteen een eerste lichte training op het programma, zodat de spelers konden wennen aan het uurverschil. Volgende week maandag speelt ons land zijn eerste groepsmatch tegen Egypte. En in het basketbal heeft Oostende een voorsprong te pakken in de titelfinales. Oostende versloeg gisteravond Antwerp Giants. Het werd 76-81. Daardoor leidt Oostende in de tussenstand met 2-1. En als het ook de vierde wedstrijd nu donderdag wint, dan is het landskampioen. Wisselvallig weer met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maximaal tot 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien met onweer. En ook donderdag en vrijdag nog geregeld wat regen of buien bij dezelfde temperaturen. Belgische vrouwen die zijn teruggekeerd van bij terreurgroep IS in Syrië en Irak lijken zowat allemaal op het goede pad. Dat was de opener van het ochtendnieuws. 4 van die vrouwen getuigen nu voor het eerst bij VRT Nieuws. De podcast met hun verhaal staat op VRT Max en op vrtnieuws.be. Are you ready?

0: gaat dan over waterbeheer. Bijvoorbeeld over hoe we omgaan met periodes van droogte, maar ook over de waterkwaliteit. Onlangs zei minister Broens nog dat we ons geen zorgen moeten maken over de drinkwaterkwaliteit in West-Vlaanderen en daar blijft hij bij. Maar dit gaat volgens hem veel breder.
1: Drinkwater is vandaag veilig. Hè. Daar nemen we ook maatregelen om die bronnen beter te beschermen. Dit gaat over het leven en de waterlopen. Hè. Dus dat is nog iets anders. Dat is natuurlijk een en ondeelbaar systeem, dat begrijp ik. Maar we hebben een opgave, zowel als het gaat over onze drinkwatervoorraad, drinkwaterbronnen, om die extra te beschermen. En daarnaast is er een opgave voor alle waterlopen, beken, rivieren in Vlaanderen, ja, om daar ook nog aan te werken.
0: Vlaanderen heeft nog veel werk om Europese doelstellingen te halen. Doen we dat niet, dan riskeren we boetes. Aan het station van Antwerpen Centraal is vanochtend een verdachte rugzak gevonden. Enkele ingangen van het station zijn uit voorzorg afgesloten. En de straat naast het station is dicht voor alle verkeer. Treinen rijden op zich nog wel, al worden enkele sporen voorlopig niet gebruikt. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse, zegt Wouter Bruins van de politie.
2: Ze hebben een robotje ingezet. Er is een schot gelost op de rugzak. En zodanig gaan ze nog ter plaatse kijken naar de brokstukken of hetgeen wat er overschiet. Of er een risico aan verbonden is of niet. Mocht het niet zijn, dan zal de omgeving heel snel ook opnieuw worden vrijgegeven.
0: In Namen gaan alle scholen vandaag opnieuw open na de protestacties van leerkrachten en leerlingen vorige week. In de regio Luik blijven de meeste scholen wel nog gesloten. Nu het decreet met de hervormingen in het Franstalig onderwijs goedgekeurd is, gaat het protest wat liggen, zegt de schooldirecteur van het Instituut Saint-Louis in Namen, Hans Gijs.
3: We hebben samen met politie, burgemeester en alle scholen hebben de scholen weer opengedaan. Maar heel voorzichtig, want er was weer een oproep op de sociale media om betogingen te organiseren. En we zien nu wel dat in het begin was het leerkrachten met leerlingen, maar nu schieten er eigenlijk alleen nog zij die over die ofwel geen examens willen of zij die chaos willen creëren.
0: Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek waar ook VRT Nieuws en De Tijd aan hebben meegewerkt. De schaduwvloot bestaat zonder meer uit schepen die olie vervoeren en op die manier de sancties tegen Rusland willen omzeilen. Met de opbrengst kan Rusland dan de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers aan boord zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. En hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zegt VRT-journaliste Ellen de Bakker.
4: Wij moeten nagaan of de kapitein effectief de juiste koers blijft varen, of de bemanning bijvoorbeeld niet te veel informatie prijsgeeft die ze niet zouden moeten prijsgeven. Dus ze checken bijvoorbeeld ook de informatie die verloopt tussen het schip en het vasteland. En bijvoorbeeld als het schip zou worden aangevallen door vijandige kuststaten, bijvoorbeeld Oekraïne, dan moeten zij er ook voor zorgen dat de bemanning kalm blijft en niet panikeert.
0: Bij de straat van Hormuz bij Iran is een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter neergestort. Dat heeft president Trump bevestigd. De twee piloten zijn gered. Het is onduidelijk hoe de helikopter is kunnen neerstorten. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran eind februari begon, zijn al verschillende Amerikaanse gevechtsvliegtuigen neergestort in de regio. Maar nu dus voor het eerst een Apache-helikopter. En in Congo zijn nu al zeker 100 mensen omgekomen aan ebola, dodelijke virus dat momenteel rondgaat in het oosten van het land. Het totale aantal besmettingen ligt op 550, maar dat kan een onderschatting zijn. Voor hulpverleners is het moeilijk werken in de regio door een gebrek aan medisch materiaal, de woede van de lokale bevolking en de gevechten tussen gewapende groeperingen. In de oostelijke stad Bunia zijn intussen reisbeperkingen ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het weer wisselvallig met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal kans op een onweer ook, maximaal tot 18 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw kans op regen en buien bij dezelfde temperaturen ongeveer. Pas in het weekend wordt het mooier en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

10 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. De Vlaamse regering heeft 30 inspiratiescholen goedgekeurd. Dat zijn scholen die andere scholen moeten tonen hoe de nieuwe minimumdoelen voor het basisonderwijs kunnen worden ingevoerd.

0: minister van Omgeving Joop Broens om een watercommissaris aan te stellen. Die moet het waterbeleid versnellen en coördineren, want Vlaanderen heeft nog veel werk om de waterkwaliteit te halen die Europa vraagt en ook beter om te kunnen gaan met periodes van regen of droogte. Maar zolang er geen extra geld of plan aan verbonden is, heeft zo'n watercommissaris geen zin. Dat zegt de fractieleider van Groen, Mieke Schouwvliegen.
1: Vorige legislatuur is er een plan gemaakt na de overstromingen. Een van de aanbevelingen was zorgen dat je daar een plan voor maakt, dat je er centen voor voorziet en dat je dat gewoon uitvoert. Een commissaris kan daar misschien een bijdrage toe leveren, maar alleen een commissaris aanstellen zonder echt die daadkracht om die acties uit te voeren, ja, dat zal helemaal niet helpen. Voor ons is het belangrijk dat wat wordt afgesproken gerealiseerd wordt en dat zien we helemaal niet gebeuren.
0: Het treinverkeer in Antwerpen Centraal verloopt weer helemaal normaal. Vanochtend werden enkele perrons afgesloten voor reizigers nadat er een verdachte rugzak was gevonden in de straat naast het station. Enkele ingangen gingen ook dicht. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse gekomen en heeft de rugzak onderzocht. Er bleek lachgas in te zitten. De ingangen van het station en de perrons zijn intussen weer open. In 4 op de 10 gemeenten in Vlaanderen en Brussel kan je trouwen op een bijzondere locatie, los van het gemeentehuis. Zoals in een park of een kasteel bijvoorbeeld. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Trouwen op bijzondere locaties gebeurt steeds meer. Zo'n 120 gemeenten bieden het aan, maar het kost vaak wel wat meer. In Riemst, in Limburg, kan je bijvoorbeeld trouwen in de grotten van Cannen. En dat is uniek, zegt schepen Joël Loest.
2: De trouwlocatie ligt eigenlijk 300 meter diep de grotten in. Dus eigenlijk, voordat de mensen al daar zijn, heb je een heel sferische en unieke belevenis. En ongeveer, toch gemiddeld, kies ongeveer 1 op de 3 koppels voor het huwelijk te voltrekken in de grotten.
0: In Rondeu, in de provincie Luxemburg, zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Dat laat het parket weten. De bestuurder raakte van de weg en kwam op zijn dak terecht. De slachtoffers waren op slag dood. Het gaat om jonge mannen van rond de 25, allemaal uit de streek. In Congo zijn nu al zeker 100 mensen gestorven aan ebola, het dodelijke virus dat momenteel rondgaat in het oosten van het land. Het totale aantal besmettingen ligt op 550, maar dat kan een onderschatting zijn. Voor hulpverleners is het moeilijk werken in de regio, door een gebrek aan medisch materiaal, door de woede van de lokale bevolking en door de gevechten tussen gewapende groeperingen. In de oostelijke stad Bunia zijn ondertussen reisbeperkingen ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Wisselvallig met buien en vrij veel wind vandaag. Lokaal ook kans op een onweer, maxima tot 18 graden. Morgen en de komende dagen opnieuw kans op regen en buien bij dezelfde temperaturen. Het weekend wordt dan mooier en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Groen reageert kritisch op het plan van minister van Omgeving Jo Broens om een watercommissaris aan te stellen. Die moet het waterbeleid versnellen en coördineren, want Vlaanderen heeft nog veel werk om de waterkwaliteit te halen die Europa vraagt. We moeten ook beter kunnen omgaan met periodes van regen of droogte. Maar zolang er geen extra geld of plan aan verbonden is, heeft zo'n watercommissaris geen zin. Dat zegt fractieleider voor Groen, Mieke Schouwvliegen.
1: Wat Vlaanderen vooral nodig heeft, is actie. We weten al jaren wat er moet gebeuren en er zijn al heel veel plannen gemaakt. Alleen zien we dat de uitrol van de plannen gewoon blijft steken. Het is ook duidelijk, hè? Tegen eind 2027 zegt Europa dat al het water in onze rivieren proper moet zijn. Dat is 20 jaar geleden afgesproken. En op dit moment is er pas één rivier.

0: aan de slag. Het effect dat wij zien is dat wij meer leerlingen succes laten ervaren. Zeker ook de kinderen die het vroeger wat moeilijker hadden, die voelen zich veel zelfzekerder, omdat ze echt wel weten wat er van hen verwacht wordt.
1: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van de ouders, zegt de minister. Hij wil €14 miljoen vrijmaken voor zijn voorstel. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's bij een orthodontist. Dat is veel meer dan de officiële tarieven en dat is te wijten aan de hoge supplementen die veel orthodontisten vragen. In 4 op de 10 gemeenten in Vlaanderen en Brussel kan je trouwen op een bijzondere locatie, los van het gemeentehuis. In een park of in een kasteel bijvoorbeeld. Dat blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Trouwen op bijzondere locaties gebeurt steeds meer. Zo'n 120 gemeenten bieden het aan, maar het kost vaak wel meer. Het Gravensteen in Gent is het duurst. Daar kost het €841 om in de Ridderzaal te trouwen. En daar zijn verschillende redenen voor, zegt schepen van burgerlijke stand Burak Nali.
2: Een huwelijk in het Gravensteen vraagt bijkomende inzet qua opbouw, onthaal en opvolging tijdens het huwelijk. Meer personeel, het op- en afbrengen van het materiaal. De tweede reden is dat we extra bewaking nodig hebben om de normale bezoekerswerking en het beschermde karakter van de site te garanderen. En er is ook een derde reden, dat is het meubilair dat we in de tijd aangekocht hebben, sluit ook esthetisch aan bij het historisch karakter van de locatie.
1: Trouwen in Gent kan uiteraard ook gewoon op het stadhuis, voor alle duidelijkheid, en dan is het een stuk goedkoper. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brussel op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Het wordt een wisselvallige dag met buien en vrij veel wind vandaag. Maximaal tot 18 graden. Morgen en ook de komende dagen opnieuw kans op regen en buien bij dezelfde temperaturen. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er komen steeds meer nieuwe synthetische drugs op de markt. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof is geschorst en de WK-tickets voor Iraanse voetbalfans zijn ingetrokken. Heel goedemiddag. Er komen dus al maar meer nieuwe synthetische drugs op de markt. Daarvoor waarschuwt het Europese drugsagentschap in zijn jaarverslag. Dries Hirou, over welk soort drugs gaat het hier dan precies?
1: Vooral over designerdrugs die in labs worden gemaakt, want criminelen die vinden constant nieuwe stoffen uit. En omdat ze nieuw zijn, vallen ze vaak nog niet meteen onder de lijst van verboden middelen of toch in een grijze zone. En vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. En het agentschap maakt zich zorgen over de volksgezondheid, omdat het ziet dat gebruikers ook vaker verschillende soorten drugs tegelijkertijd gebruiken. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van synthetische drugs die vooral hier en in Nederland worden gemaakt.
0: Oké, Dries, dankjewel. Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar 10-jarige dochter terug te halen uit het Syrische kamp Al-Rosh. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië, waar ze trouwde met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof verplicht België nu om binnen de maand de nodige procedures op te starten. Anders moet de staat een dwangsom betalen van 2.500 euro.

0: worden ingevoerd. Een van die voorbeeldscholen is Wegwijs in Lommel in de provincie Limburg. Directeur Hilde Bortels legt uit hoe ze dat nu al aanpakken daar.
1: Klemtoon op woordenschat, op lezen, al bij de kleuters. Heel veel herhalingsmomenten inbouwen. Ja, want we merken toch dat wanneer bepaalde lessen gegeven zijn, dat de kinderen dat wel allemaal kunnen. Maar als je dan een tijdje nadien dat gaat testen, er toch wel fouten gemaakt werden, terwijl het allemaal wel heel duidelijk was uitgelegd. En we krijgen ook zelf nog een pedagogisch begeleider toegewezen die het eigen team nog gaat versterken.
0: Meer dan 20 jaar lang is op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al lang een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet verklaard. Een groep van meer dan 30 Europarlementsleden heeft een brief geschreven aan onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot met de vraag om geen visum te geven aan vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban. De fundamentalistische islamitische groepering is door de Europese Commissie uitgenodigd voor gesprekken over het terugsturen van Afghanen die geen verblijfsvergunning hebben in Europa. Maar ondertekenaars van de brief uit linkse en liberale fracties verzetten zich daartegen. De Taliban maakt zich schuldig aan grove schendingen van de mensenrechten, schrijven ze. En een uitnodiging in Brussel zou een extreem zorgwekkend politiek signaal zijn. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan, is met onmiddellijke ingang geschorst door het controleorgaan van het strafhof. Dat heeft allemaal te maken met een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Katrien van der Schoot, waarover gaat deze zaak?
2: Ja, de Brit Karim Khan is een bekende hoofdaanklager. Hij was het die eind 2024 een aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu, oud-defensieminister Gallant en de militaire leider van Hamas. Die was toen al omgebracht in Gaza. Net voordien was een intern onderzoek gestart naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van Karim Khan met een medewerkster. Khan zelf zegt dat hij onschuldig is. Hij stapte vorig jaar vrijwillig op om zich te verdedigen. En nu is hij geschorst op basis van een lijvig rapport, maar dat rapport blijft geheim tot het onderzoek is afgerond en over zijn lot wordt beslist.
0: Ja, welke gevolgen heeft dat nu voor de zaak rond Netanyahu bijvoorbeeld of andere zaken?
2: Wel ja, Khan had al een stap opzij gezet, dus dat werkt. Gaat gewoon door met andere aanklagers. Maar er hangt natuurlijk veel spanning over dat strafhof, vooral door de politieke druk. Zo heeft de VS, die zelf geen lidstaat is van het strafhof, sancties uitgevaardigd tegen Khan en enkele medewerkers voor dat aanhoudingsbevel tegen Netanyahu. De 125 lidstaten van het strafhof moeten nu beslissen over Khans lot, maar de controverse lijkt daarmee niet van de baan.
0: Oké, Katrien, dankjewel. Iraanse fans zullen op het WK-voetbal geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen. Dat heeft de Iraanse Voetbalbond gemeld. Jeroen Guns, dat is een nieuwe tegenslag voor een van de tegenstanders, hè, van de Rode Duivels.
3: Ja, want eerder al had de Iraanse delegatie het nieuws gekregen dat de visa van de spelers en de staf maar voor 1 dag gelden. Dat betekent dat zij pas op de dag van een wedstrijd de Verenigde Staten mogen inreizen en dat ze diezelfde dag ook weer moeten vertrekken naar hun basiskamp in Mexico. En nu zijn het dus de Iraanse fans die door de Amerikaanse autoriteiten in het vizier worden genomen. De Verenigde Staten hebben namelijk alle tickets van de Iraanse fans weer ingetrokken. En dat is het zoveelste geschil tussen beide landen in de aanloop naar het WK dat overmorgen begint. Iran speelt op 21 juni, volgende week zondag, tegen de Rode Duivels.
0: Oké, Jeroen, dankjewel. Het weer tot slot, de rest van de dag wisselend tot soms zwaar bewolkt met lokaal onweersbuien, maxima niet hoger dan 18 graden. Morgen start droog, daarna wisselend tot zwaar bewolkt, met kans op regen of buien en dezelfde maxima. En eigenlijk is dat donderdag en vrijdag ook zo. Vooraan in het nieuws staat een waarschuwing van het Europees Drugsagentschap. Zij zien dat er al maar meer nieuwe synthetische drugs op de markt komen. Vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Grijze Femming.

0: 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil een maximumbedrag voor tandbeugels. De staat moet van het Hof van Beroep een Belgische Syriëstrijdster terug laten keren. En enkele dagen voor de start van het WK voetbal heeft de VS alle tickets voor fans uit Iran ingetrokken. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar hooguit €792 per jaar betalen voor een beugel voor hun kind. Een goed gebit mag niet afhangen van de portemonnee van ouders, zegt Van den Broeke. Hij wil daarvoor €14 miljoen vrijmaken. Nu betalen ouders vaak duizenden euro's door hoge supplementen die orthodontisten vragen. Jean-Louis Hansens van de Vereniging van Orthodontisten vindt het bedrag dat nu wordt voorgesteld niet realistisch.
1: We willen een behandeling kunnen blijven toepassen die op hoog niveau gebeurt zoals dat vandaag het geval is. We zijn bij de betere binnen Europa en we zouden dat graag zo willen houden. En hoe houden we dat? Door kennis, bijscholing, goede materialen, goede omkadering in de praktijken. En als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft dat natuurlijk zijn som die moet betaald worden.
0: Er komen steeds meer nieuwe synthetische drugs op de markt. Daarvoor waarschuwt het Europees Drugsagentschap in zijn jaarverslag. Dries Hirou, over welke soort drugs gaat het dan precies?
2: Vooral over designerdrugs die in labs worden gemaakt, want criminelen die vinden constant nieuwe stoffen uit. En omdat ze nieuw zijn, vallen ze vaak nog niet meteen onder de lijst van verboden middelen of toch in een grijze zone. En vorig jaar werd een record van 50 nieuwe psychoactieve stoffen gevonden in Europa. Dat is bijna elke week een nieuwe stof. En het agentschap maakt zich zorgen over de volksgezondheid, omdat het ziet dat gebruikers ook vaker verschillende soorten drugs tegelijkertijd gebruiken. Ons land blijft de grootste importeur van cocaïne via de haven van Antwerpen en een van de grootste exporteurs van synthetische drugs die vooral hier en in Nederland worden gemaakt.
0: Dankjewel, Dries. De Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Ode is meer dan 20 jaar lang op grote schaal

0: daar met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van terreurgroep IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof verplicht België nu om binnen de maand de nodige procedures op te starten. Persmagistraat Annelien Verschaven legt uit waarom.
1: Omdat de vrouw de Belgische nationaliteit heeft en omdat ze daar vastzit in een kamp in Syrië. En als Belg heeft zij het recht om te kunnen terugkeren naar België. En de Belgische staat moet daar de nodige maatregelen voor ondernemen dat zij dat ook effectief kan doen. En als ze dat niet doet, dat is onder verbeurte van een dwangsom van 2500 euro per dag vertraging met een plafond, dus een maximum van 50.000 euro.
0: Als de staat die dwangsommen moet betalen, dan komt het geld terecht op een geblokkeerde rekening op naam van de dochter. Een groep van meer dan 40 Europarlementsleden heeft een brief geschreven naar onze minister van Buitenlandse Zaken, Prevot, met de vraag om geen visum te geven aan vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban. Die fundamentalistische islamitische groepering is door de Europese Commissie uitgenodigd voor gesprekken over het terugsturen van Afghanen die geen verblijfsvergunning hebben in Europa. Maar de ondertekenaars van de brief, Europarlementsleden uit linkse en liberale fracties, verzetten zich daartegen. Hen uitnodigen zou een extreem zorgwekkend politiek signaal zijn, zegt initiatiefneemster Saskia Briquemont, die voor Ecolo in het Europees Parlement zit.
2: Omdat het Taliban-regime de sharia toepast, een vorm van radicaal islamisme neemt, vrouwen en meisjes van alles verbieden. En het Taliban-regime is onder sancties van de Europese Unie. Dus is het voor ons absoluut onmogelijk van met de Taliban's of vertegenwoordigers van de Taliban's onderhandelingen te nemen om mensen van Afghanistan naar Afghanistan terug te zenden.
0: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof, Karim Khan, is met onmiddellijke ingang geschorst door het controleorgaan van het strafhof. Dat heeft te maken met een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Katrien van der Schoot, die Karim Khan is wel een bekende naam.
3: Ja, hij was het die eind 2024 een aanhoudingsbevel voor oorlogsmisdaden uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu, oud-defensieminister Gallant en de militaire leider van Hamas. Die was toen al omgebracht in Gaza. Maar toen al liep een intern onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag van Karim Khan met een medewerkster. Khan zelf zegt dat hij onschuldig is. Hij stapte vorig jaar zelf vrijwillig op om zich te verdedigen. Nu is hij dus geschorst op basis van een lijvig rapport. Dat rapport blijft geheim tot het onderzoek is afgerond en over zijn lot wordt beslist.
0: Ja, en wat gebeurt er intussen met die zaak rond Netanyahu en met andere zaken?
3: Khan had al een stap opzij gezet, dus dat werk gaat gewoon door met andere aanklagers. Maar er hangt veel spanning over dat strafhof, vooral door politieke druk. Zo heeft de VS, die zelf geen lidstaat is van het strafhof, sancties uitgevaardigd tegen Khan en enkele medewerkers voor dat aanhoudingsbevel tegen Netanyahu. De 125 lidstaten van het internationaal strafhof moeten nu beslissen over Khan's lot, maar de controverse lijkt daarmee niet van de baan.
0: Inderdaad, dankjewel Katrien. Een Congolese kolonel is door een militaire rechtbank tot de doodstraf veroordeeld voor oorlogsmisdaden bij de moord op twee buitenlandse VN-experts in 2017. De kolonel had eerder een lichte straf gekregen omdat hij geen hulp had verleend aan de Zweedse en Amerikaanse onderzoekers toen die werden aangevallen door een militie. Nu blijkt dat hij hen doelbewust in de richting van de aanvallers heeft gelokt. In de zaak zijn ook al tientallen militieleden veroordeeld. Maar de familie van de experts denkt nog steeds dat de kolonel niet alleen handelde, maar in opdracht van hogere Congolese autoriteiten. De voetbalsupporters uit Iran zullen op het WK geen wedstrijden van hun nationale ploeg kunnen bijwonen om te supporteren. Dat is een beslissing van de VS en Jeroen Guns, een nieuwe tegenslag voor een van de tegenstanders van de Rode Duivels.
4: Ja, eerder al had de Iraanse delegatie het nieuws gekregen dat de visa van de spelers en de staf maar voor één dag gelden. Dat betekent dat zij pas op de dag van een wedstrijd de Verenigde Staten mogen inreizen en dat ze diezelfde dag ook weer moeten vertrekken naar hun basiskamp in Mexico. En nu zijn het dus de fans uit Iran die door de Amerikaanse autoriteiten in het vizier worden genomen. De Verenigde Staten hebben namelijk alle tickets die aan de Iraanse voetbalbond waren toegewezen weer ingetrokken. En dat is het zoveelste geschil tussen beide landen in de aanloop naar het WK dat overmorgen begint. Iran speelt op 21 juni, dat is volgende week zondag, tegen de Rode Duivels.
0: Dankjewel, Jeroen. Het weer. In de loop van de middag trekken buien van west naar oost. Daarna krijgen we in het westen opnieuw bredere op.

opklaringen, hooguit 18 graden. Morgen eerst droog, later wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Tot en met vrijdag wisselvallig en vrij fris. Vanaf zaterdag wordt het droger en geleidelijk ook warmer. We begonnen met de prijs van een tandbeugel voor kinderen. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil een plafond invoeren van maximaal €792 per jaar. De beroepsvereniging van orthodontisten vindt dat bedrag niet realistisch. Meer op vrtnieuws.be.

0: twee uren. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vereniging van Orthodontisten vindt het voorstel van minister van Volksgezondheid Van den Broeke over de tandbeugels niet haalbaar. Van den Broeke wil dat ouders vanaf volgend jaar maximaal €792 per jaar moeten betalen voor een beugel voor hun kind. Dat bedrag ligt veel te laag, zegt Jean-Louis Hansens van de vereniging.
1: We willen een behandeling kunnen blijven toepassen die op hoog niveau gebeurt zoals dat vandaag het geval is. We zijn bij de betere binnen Europa en we zouden dat graag zo willen houden. En hoe houden we dat? Door kennis, bijscholing, goede materialen, goede omkadering in de praktijken. En als je dat allemaal optelt, ja, dan heeft dat natuurlijk zijn som die moet betaald worden.
0: Nu betalen ouders vaak duizenden euro's. Daarom wil de minister dus een maximum factuur en hij wil daar 14 miljoen euro voor uittrekken. Het Brusselse Hof van Beroep verplicht ons land om een Belgische vrouw en haar 10-jarige dochter terug te halen uit het Syrische kamp Al-Roj. De vrouw uit Edegem vertrok 12 jaar geleden naar Syrië. Ze huwde daar met een Syrië-strijder uit Grimbergen. Na de val van IS in 2017 werden ze opgepakt en opgesloten. Het Hof van Beroep verplicht België nu om binnen de maand de nodige procedures op te starten. Persmagistraat Annelien Verschaven legt uit waarom.
2: Omdat de vrouw de Belgische nationaliteit heeft en omdat ze daar vastzit in een kamp in Syrië. En als Belg heeft zij het recht om te kunnen terugkeren naar België en de Belgische staat moet daar de nodige maatregelen voor ondernemen dat zij dat ook effectief kan doen. En als ze dat niet doet, dat is onder verbeurte van een dwangsom van €2.500 per dag vertraging met een plafond, dus een maximum van €50.000.
0: Als de staat die dwangsommen moet betalen, komt het geld terecht op een geblokkeerde rekening op naam van de dochter tot het meisje 18 is. De Europese Unie maakt nog eens €16.5 miljoen vrij om de uitbraak van ebola te stoppen in Congo en Oeganda. Dat heeft de Europese commissaris voor Humanitaire Zaken gezegd bij een bezoek aan Bunia in Oost-Congo. Het geld gaat naar middelen voor medische teams die de ziekte moeten opsporen, naar de Wereldgezondheidsorganisatie en naar materiaal voor laboratoriumtests en om de besmettelijke ziekte op te sporen. Vorige maand had de Europese Unie ook al €15 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. Daar zijn in Congo nu al 100 mensen aan overleden, 500 mensen zijn besmet geraakt. En voetbalsupporters uit Iran zullen op het WK geen wedstrijden van hun

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Antwerpse parket gaat opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 onopgeloste zaken. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel gevonden is. De moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven in 1993, de verdwijning van de kinderen Kim en Ken een half jaar later en 2 verkrachtingszaken op Linkeroever. Christophe Aerts van het parket.
1: We zijn natuurlijk op zoek naar de eigenaar van het DNA-profiel dat in de 4 dossiers voorkomt. We gaan dat in een aantal golfbewegingen moeten doen. Dat betekent dat we in de eerste reeks 118 DNA-stralen hebben kunnen afnemen. Na analyse en na de vergelijking heeft dat geen match opgeleverd, dus we hebben nog geen doorbraak. En dus betekent dat nu dat we een tweede reeks gaan doen van uitnodigingen van mannen die een DNA-straal willen afgeven.
0: De Israëlische extreemrechtse minister Smotrich mag voortaan Frankrijk niet meer binnen. Dat meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Smotrich ijvert voor de actieve aanhechting van de westelijke Jordaan-oever bij Israël en de herkolonisatie van Gaza. 4 organisaties van Israëlische kolonisten en 21 gewelddadige kolonisten mogen ook Frankrijk niet meer binnen. Smotrich en zijn extreemrechtse collega Ben-Gvir kregen al in verschillende landen een toegangsverbod, onder meer in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. In Duitsland is het aantal misdaden die politiek gemotiveerd zijn vorig jaar opnieuw licht toegenomen tot ruim 85.000. Dat is veruit het hoogste aantal in 10 jaar tijd. Het aantal misdaden vanuit rechtse politieke hoek blijft het grootst, maar er is een sterke toename met bijna 50% van aanslagen uit linkse hoek. Zo zaten grote delen van Berlijn deze winter nog dagenlang zonder elektriciteit na een aanslag op het elektriciteitsnet door extreem linkse activisten. Het aantal misdaden die religieus geïnspireerd zijn, is dan weer gedaald. Het weer. In de loop van de middag trekken buien van west naar oost. Daarna krijgen we in het westen opnieuw bredere opklaringen. Hooguit 18 graden vandaag. Morgen eerst droog, later wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Tot en met vrijdag blijft het zo wisselvallig en vrij fris. Vanaf zaterdag droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.

love you. I love you.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het Antwerpse parket zal opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 niet opgeloste zaken van begin jaren 90. 2 verkrachtingen op Linkeroever, de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel gevonden is. Er is een lijst opgesteld van zo'n 2000 mannen, zegt Christophe Aerts van het parket.
1: De lijst is eigenlijk gemaakt op basis van een soort review van het dossier. Dus verdachten die natuurlijk al in beeld zijn gekomen of die interessant zijn. Maar natuurlijk ook ruimer dan dat. Er worden een aantal parameters voor in kaart gebracht. Onder meer leeftijd is daar doorslaggevend. Hoe oud was iemand begin jaren 90? Mocht de verdachte toch wel overleden zijn, wordt er ook gewerkt via een verwantschapsonderzoek. Alles om te komen tot de identificatie van dat bewuste DNA-profiel.
0: Er zijn al 118 DNA-stalen onderzocht, maar die leverden nog geen overeenkomst op met de bestaande gegevensbank. Daarom worden er nu nieuwe stalen gevraagd. Na de vernielingen in het centrum van Brussel de voorbije dagen zullen verschillende railschoppers voor de rechter moeten komen. Sinds vorige donderdag zijn in Brussel voertuigen vernield, steps en vuilnisbakken in brand gestoken en voorwerpen naar winkels gesmeten. Het ging om rellen in de marge van protesten tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter. 3 volwassenen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Daarnaast lopen er nog meer onderzoeken om andere daders te identificeren. Federaal minister van Gezondheid en Sociale Zaken Van den Broeke heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een beugel van een kind fors te beperken. Nu kost zo'n beugel soms duizenden euro's. Vanaf volgend jaar moet je als ouder maximum €792 per jaar voor een beugel betalen. En dat kan door de kosten voor een beugel onder te brengen in de maximumfactuur voor gezondheidszorg, zegt Van den Broeke.
2: We vinden dat eigenlijk ook kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben, toch goede tanden mogen hebben. En dus wil ik inderdaad vanaf volgend jaar de kostprijs van zo'n beugel laten opnemen in de maximumfactuur. En dat betekent eigenlijk dat voor elk kind in eender welk gezin dat op jaarbasis nooit meer zal kosten dan €792.
0: Het is wel belangrijk om te weten dat supplementen, zoals niet geconventioneerde artsen die vaak aanrekenen, niet in de maximumfactuur zitten. Die betaal je nog altijd zelf. Het weer, buien trekken van west naar oost. Daarna krijgen we in het westen opnieuw bredere opklaringen, hooguit 18 graden. Morgen eerst droog, later wisselend tot zwaar bewolkt met buien. Tot en met vrijdag is het wisselvallig en vrij fris. En daarna wordt het droger en geleidelijk warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: 5 uur een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een audit van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-ten-Ode is een grote fraude aan het licht gekomen. In Antwerpen zullen opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging krijgen voor een DNA-onderzoek in 4 onopgeloste zaken. En de internationale druk op extremistische Israëlische kolonisten neemt toe. Er is jarenlang op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Die fraude is gebleken uit een audit, zegt Pano-collega Stef Meerbergen.
1: Die audit leest als een aaneenschakeling van bedriegelijke praktijken. In de helft van de gecontroleerde dossiers in de audit is er sprake van fraude. Er werden data of getuigschriften vervalst om wachtlijsten te beïnvloeden. In meer dan 20 dossiers werden namen van kandidaten vervalst. Of medewerkers van de organisatie gaven zichzelf of familie een sociale woning. Het bewuste verhuurkantoor bestaat intussen niet meer na een faillissement eind vorig jaar. Na de audit van begin dit jaar loopt er wel een gerechtelijk onderzoek. En dat is dan een nieuw schandaal rond sociale huisvesting in Brussel. Het komt bovenop dat van de Anderlechtse Haard. Na een reportage van ons magazine Pano is daar rond gisteren een onderzoekscommissie opgestart in het Brussels parlement.
0: Het Antwerps parket gaat opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om een DNA-staal af te staan in het onderzoek naar 4 onopgeloste zaken uit de begin jaren 90. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel gevonden is. De moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en 2 verkrachtingszaken op Linkeroever. Christophe Aerts van het parket.
2: We zijn natuurlijk op zoek naar de eigenaar van het DNA-profiel dat in de 4 dossiers voorkomt. We gaan dat in een aantal golfbewegingen moeten doen. Dat betekent dat we in de eerste reeks 118 DNA-stalen hebben kunnen afnemen. Na analyse en na de vergelijking heeft dat geen match opgeleverd, hè? Dus we hebben nog geen doorbraak. En dus betekent dat nu dat we een tweede reeks gaan doen van uitnodigingen van mannen die een DNA-staal willen afgeven.
0: Na de vernielingen in het centrum van Brussel de voorbije dagen zullen verschillende ruilschoppers voor de rechter moeten komen. Sinds vorige donderdag werden in Brussel voertuigen vernield, steps en vuilnisbakken in brand gestoken en voorwerpen gegooid naar winkels. Het waren rellen in de marge van protesten tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechters. 3 volwassenen moeten zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Bij de internationale politieactie in het grensgebied van ons land, Nederland en Duitsland, zijn gisteren 8 mensen opgepakt. In totaal zullen een 80-tal mensen strafrechtelijk vervolgd worden. Vooral voor rijden onder invloed, inbreuken op de drugs- of immigratiewetgeving. Een gespecialiseerde politiehond vond ook €28.000 aan cash onder een autostoel. Aan de controles op de belangrijke verkeersassen en treinverbindingen in de regio namen 400 agenten deel uit de 3 betrokken landen. Het departement Zorg start vandaag met een nieuwe sensibiliseringscampagne om moeders aan te moedigen om zich te laten vaccineren tijdens hun zwangerschap. 3 vaccinaties worden sterk aanbevolen, namelijk tegen kinkhoest, griep en RSV. Vaccinatie beschermt namelijk niet alleen de moeder, maar ook haar baby. Via affiches, folders en video's van getuigenissen wil het departement Zorg die boodschap verspreiden. En ze richten zich daarbij ook specifiek op vrouwen met een migratieachtergrond, zegt woordvoerder Joris Monens.
3: Wij weten uit eerdere vaccinatiegraadstudies dat de herkomst van de vrouw een factor kan zijn die een lagere vaccinatiegraad kan veroorzaken. Dat komt door fenomenen zoals slechter geïnformeerd zijn, minder goed de weg vinden naar de klassieke gezondheidszorg en de klassieke informatiekanalen. Dus met deze campagne doen we extra inspanningen om deze vaak minder goed geïnformeerde vrouwen te bereiken.
0: Federaal minister van Gezondheid en Sociale Zaken Van den Broeke heeft meer uitleg gegeven bij zijn voorstel om de kosten voor een tandbeugel voor een kind fors te beperken. Nu kost zo'n beugel vaak duizenden euro's. Vanaf

0: gaat vanaf volgend jaar de kostprijs van zo'n beugel laten opnemen in de maximumfactuur.
1: Alleen als een orthodontist bovenop het officiële tarief voor een beugel ook supplementen vraagt, die worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Het is dus zaak om u als ouder goed te informeren.
2: Verschillende landen voeren de druk op Israël op, vooral dan op de extremistische ministers en op de kolonisten die zij steunen. Katrien van der Schoot, er komen extra sancties.
3: Zeker, zowel Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en enkele andere landen nemen economische maatregelen tegen de Israëlische kolonisten. Er komt ook een inreisverbod bij in Frankrijk voor de extreemrechtse minister Smotrich, 4 kolonistenorganisaties en 21 gewelddadige kolonisten. Smotrich en zijn extreem rechtse collega Ben-Gvir kregen al in verschillende andere landen een toegangsverbod opgelegd. En net vandaag staat in een VN-rapport dat de Palestijnse burgers in de door Israël bezette gebieden opzettelijk worden blootgesteld aan ernstige mensenrechten schendingen. Israël stuurt rechtstreeks de kolonisten aan die op de westelijke Jordaan-oever wreedheden begaan, zeggen de onderzoekers. Sinds de Gaza-oorlog zijn er op de bezette westelijke Jordaan-oever al meer dan 1000 Palestijnen gedood door het Israëlische leger en kolonisten, onder wie veel burgers. Overigens, in het rapport wordt ook de Palestijnse terreurgroep Hamas niet vrijgesproken van gewelddaden.
2: Dankjewel, Katrien. De buien trekken vanavond weg via het oosten. Na middernacht blijft het meestal droog. Morgen wordt het in de loop van de dag opnieuw wisselend tot zwaar bewolkt met plaatselijk onweerachtige buien. Tot 18 graden dan. Tot en met vrijdag blijft het wisselvallig. Daarna geleidelijk droger en warmer. We begonnen met de fraude in een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost ten Noode. Die fraude kwam aan het licht bij een audit. Medewerkers kenden zichzelf een woning toe of sjommelden met de boekhouding. Die fraude ging jarenlang door. Het verhuurkantoor is intussen failliet verklaard. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het comité P heeft vorig jaar bijna 10% meer klachten gekregen over de politie. Bij een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost is een grote fraude aan het licht gekomen. En de internationale druk op extremistische Israëlische kolonisten neemt toe. Het comité P, dat is het comité dat de politiediensten controleert, kreeg vorig jaar 2783 klachten van burgers. Een stijging van ruim 9% ten opzichte van 2024. Marieke van Kouwbergen, is er een verklaring voor die toename?
1: Ja, Gert, volgens het comité P is die stijging vooral te verklaren door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de manier waarop de politie daarbij werd ingezet. Mensen klagen dat agenten handboeien of pepperspray hebben gebruikt wanneer dat niet nodig was. En Kathleen Stinkens, de voorzitter van het comité, legt ook uit waarover burgers nog klagen.
2: En een andere frequent iets waarover geklaagd wordt, is de houding van politieagenten. Burgers hebben vaak de indruk dat men onbeleefd is of reeds partij getrokken heeft. En klaagt ook regelmatig over het feit dat men zich geïntimideerd voelt.
1: Ja, en vooral tijdens directe contacten met de politie, zoals een controle op straat, ontstaan er dus spanningen. En het comité P pleit dan ook voor meer respect en empathie van de politie op die momenten. Gemiddeld kwamen er vorig jaar 230 klachten per maand binnen, met een piek in oktober vorig jaar. En toen was er ook een grote vakbondsbetoging die leidde tot 40 klachten. Nog een belangrijke kanttekening bij het jaarverslag. In 7 op de 10 afgesloten dossiers kon het comité P geen tekortkomingen vaststellen.
0: Dankjewel, Marieke. En dat verslag ging over 2025, dus dat houdt nog geen rekening met de betogingen van de afgelopen dagen in het centrum van Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij zullen verschillende railschoppers voor de rechter moeten verschijnen. Sinds vorige donderdag werden voertuigen vernield en steps en vuilnisbakken in brand gestoken en ook voorwerpen naar winkels gegooid. 14 minderjarigen zijn voorgeleid voor de jeugdrechter en 3 volwassenen zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de correctioneel. De rechtbank. Er is jarenlang op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost ten Noode. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en sjoemelden met de boekhouding. De fraude is gebleken uit een audit, zegt Pano-collega Stef Meerbergen.
3: Die audit leest als een aaneenschakeling van bedrieglijke praktijken. In de helft van de gecontroleerde dossiers in de audit is er sprake van fraude. Er werden data of getuigschriften vervalst om wachtlijsten te beïnvloeden. In meer dan 20 dossiers werden namen van kandidaten vervalst. Of medewerkers van de organisatie gaven zichzelf of familie een sociale woning. Het bewuste verhuurkantoor bestaat intussen niet meer na een faillissement eind vorig jaar. Na de audit van begin dit jaar loopt er wel een gerechtelijk onderzoek. En dat is dan een nieuw schandaal rond sociale huisvesting in Brussel. Het komt bovenop dat van de Anderlechtse Haard. Na een reportage van ons magazine Pano is daar rond gisteren een onderzoekscommissie opgestart in het Brussels parlement.
0: Koning Filip heeft een bezoek gebracht aan de gevangenis in de Begijnenstraat in Antwerpen om er te praten met cipiers en met gevangenen over de overbevolking en de problemen die dat veroorzaakt. In Antwerpen zitten al jaren meer gevangenen dan er plaatsen. Zijn. En de koning was erg onder de indruk, zegt directrice Ann Janssens van de gevangenis.
4: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de vloer gegaan, hij heeft ook met gedetineerden gesproken, hij is in cellen geweest, hij heeft cellen bezocht en dat heeft hem duidelijk zichtbaar heel erg aangegrepen.
0: Het Antwerpse parket gaat opnieuw een 100-tal mannen uitnodigen om DNA af te staan in het onderzoek naar 4 onopgeloste zaken van begin jaren 90. 2 verkrachtingen op Linkeroever, de moord op de 17-jarige Tanja van Kerkhoven en de verdwijning van de kinderen Kim en Ken. Enkele maanden geleden bleek dat er in die 4 dossiers hetzelfde DNA-profiel is gevonden. Er is een lijst opgesteld van zo'n 2000 mannen, zegt Christophe Aerts van het parket.
5: De lijst is eigenlijk gemaakt op basis van een soort review van het dossier. Dus verdachten die natuurlijk al in beeld zijn gekomen of die interessant zijn. Maar natuurlijk ook ruimer dan dat. Er worden een aantal parameters voor in kaart gebracht. Onder meer leeftijd is daar doorslaggevend. Hoe oud was iemand begin jaren 90? Mocht de verdachte toch wel overleden zijn, wordt er ook gewerkt via een verwantschapsonderzoek. Alles om te komen tot de identificatie van dat bewuste DNA-profiel.
0: 118 DNA-stalen zijn al onderzocht, maar die leverden nog geen overeenkomst. overeenkomst op. Daarom worden nu nieuwe stalen gevraagd. Verschillende landen voeren de druk op Israël op en dan vooral op de

0: dat de gebieden opzettelijk worden blootgesteld aan ernstige mensenrechten schendingen. Israël stuurt rechtstreeks de kolonisten aan die op de westelijke Jordaan-oever wreedheden begaan, zeggen de onderzoekers. Sinds de Gaza-oorlog zijn er op die bezette westelijke Jordaan-oever al meer dan 1000 Palestijnen gedood door het Israëlische leger en kolonisten, veel burgers onder hen. En overigens, in het rapport wordt ook de Palestijnse terreurgroep Hamas niet vrijgesproken van gewelddaden.
1: Dankjewel, Katrien. In de Franse rittenwedstrijd Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft team Visma Leasebike de ploegentijdrit gewonnen. De Nederlandse ploeg van Wout van Aert was over een afstand van 28 kilometer 9 seconden sneller dan het Britse netcompany Ineos. Van Aert zelf moest wel snel lossen en kon zijn ploeg dus niet helpen.
2: De eerste klim ging gewoon meteen te snel voor mij en dan kun je weinig verbergen in de ploeg. Daar houdt hier natuurlijk geen rekening mee, dus we moeten gewoon inderdaad rustig blijven en juiste dingen doen nu, maar het is niet leuk.
1: De Fransman Baudin blijft leider. Het weer, de buien trekken vanavond weg via het oosten. Na middernacht blijft het meestal droog. Morgen in de loop van de dag opnieuw wisselend tot zwaar bewolkt met plaatselijk onweerachtige buien tot 18 graden dan. Tot en met vrijdag wisselvallig en daarna wordt het geleidelijk droger en warmer. We begonnen met het jaarverslag van het comité P dat de politiediensten controleert. Dat comité kreeg vorig jaar bijna 2800 klachten. Een toename met bijna 10% onder meer te verklaren door een aantal grote betogingen. Meer op 14 nieuws.be.

0: 7 uur een goede avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er zal een Europese astronaut meevliegen met de volgende Artemis-missie. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zo net bekendgemaakt. De Italiaan Luca Parmitano zal volgend jaar de piloot zijn van Artemis 3. Wim de Mazeneer, hoe uitzonderlijk is dat?
1: Het is de eerste keer dat een Europese astronaut is geselecteerd voor een maanmissie. De andere drie zijn Amerikanen. Al kan je je afvragen of je dit wel een echte maanmissie kunt noemen natuurlijk, want Artemis 3 blijft in een baan om de aarde, waarbij de astronauten hun ruimtecapsule gaan proberen te koppelen aan twee maanlanders. Die van SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, en die van Blue Origin, van Jeff Bezos. Eén van die twee maanlanders moet in 2028 voor het eerst sinds 1972 weer mensen op de maan zetten. Artemis 3 wordt dus een belangrijke voorbereiding op die maanlanding.
0: Met dus een Europeaan ook aan boord. Dankjewel, Wim. Het comité P dat de politiediensten controleert kreeg vorig jaar bijna 2800 klachten van burgers. Een stijging van ruim 9% ten opzichte van 2024. Volgens het comité P is die toename vooral te verklaren door de grote betogingen van vorig jaar en de politieinzet daarbij. Voorzitter Kathleen Stinkens legt uit waarover de meeste klachten gaan.
2: Bijvoorbeeld, de politie wordt gebeld om tussen te komen, om een interventie te doen en men komt niet onmiddellijk ter plaatse. Of men is van oordeel dat handboeien of pepperspray werd ingezet op een moment dat dat eigenlijk absoluut niet nodig is. En een andere frequent iets waarover geklaagd wordt, is de houding van politieagenten. Burgers hebben vaak de indruk dat men onbeleefd is of reeds partij getrokken heeft en klaagt ook regelmatig over het feit dat men zich geïntimideerd voelt.
0: Vooral bij directe contacten met de politie, zoals een controle op straat, ontstaan er soms spanningen. Het comité B pleit er dan ook voor om meer respect en empathie te hebben voor de betrokken burgers. In 7 op de 10 afgesloten dossiers kon het comité B overigens geen tekortkomingen vaststellen. Koning Filip heeft een bezoek gebracht aan de gevangenis in Antwerpen om daar te praten met cipiers en gevangenen over de overbevolking. In Antwerpen zitten al jaren meer gevangenen dan er plaatsen zijn. De koning was erg onder de indruk, zegt directrice Ann Janssens.
3: Inhoudelijk denk ik dat we de koning echt hebben kunnen laten zien dat we niet overdrijven als gevangenisdirecteurs als we zeggen dat we ons in een humanitaire crisis bevinden en dat onze situatie dagelijks dramatischer wordt. Maar hij is ook op de vloer gegaan, hij heeft ook met gedetineerden gesproken, hij is in cellen geweest, hij heeft cellen bezocht en dat heeft hem duidelijk zichtbaar heel erg aangegrepen.
0: Begin deze maand zaten ruim 13.700 mensen in de cel in ons land. Er is maar plaats voor 11.000. Ons land is overigens al verschillende keren veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor die overbevolking. De Amerikaanse Apache-helikopter die vorige nacht is neergestort bij de straat van Hormuz is neergeschoten door Iran. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De gesofisticeerde helikopter deed een patrouillevlucht toen hij neerstortte. De twee piloten zijn gered met een zeedrone. Trump waarschuwde Iran dat de VS de aanval zou beantwoorden. En zo pas zijn de Red Flames begonnen aan een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. Om nog groepswinnaar te worden, moeten de Flames 4 doelpunten meer scoren dan Schotland tegen Israël. En ook die wedstrijd is zo pas begonnen. En na enkele minuten staat het op beide velden nog 0-0 gelijk. Het weer. Het wordt stilaan overal droog. Minima in Vlaanderen vannacht rond 12 graden. Morgen in de loop van de dag opnieuw wisselen tot zwaar bewolkt met plaatselijk onweerachtige buien tot 18 graden. Tot en met vrijdag is het nog wisselvallig. Daarna wordt het geleidelijk droger en warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld, ze waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens de advocaten op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort Mieke van den Broek.
1: Het was de Franstalige Orde van Advocaten die had opgeroepen om daar aanwezig te zijn, nadat we toch wel heel veel verontrustende beelden hadden gezien van politieinterventies die eigenlijk niet noodzakelijk zo gewelddadig moesten zijn en die duidelijk als gevolg hadden dat heel wat jongeren zijn aangepakt op een manier die overdreven is, die traumatiserend is.
0: En net vandaag raakte bekend dat er vorig jaar goed 2700 klachten zijn ingediend over politieoptreden. Dat is een toename van bijna 10%. Volgens het comité P, dat de politiediensten controleert, is die toename vooral te verklaren door de grote betogingen van het afgelopen jaar en de agenten die daarbij werden ingezet. Bestuurders die te veel gedronken hebben en betrapt worden zullen vanaf juli altijd meteen 12 uur niet mogen rijden. Nu kan een tijdelijk rijverbod nog verschillen van 2 tot 12 uur afhankelijk van de situatie. Minister van Mobiliteit, liever Kruk, liet vorig jaar al weten dat hij dat gelijk wilde trekken voor elke positieve test. Na die 12 uur mag iemand pas opnieuw rijden als een nieuwe ademtest negatief is en er geen tekenen zijn van een dronkenschap. Donderdag begint het grootste voetbalfeest ter wereld, maar de grensproblemen met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter stapelen zich op in de VS. Als een van de gastlanden van het WK voetbal wordt de Amerikaanse gastvrijheid gedwarsboomd door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat ziet Thomas de Grave in Washington.
2: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden. Dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
0: En de Red Flames spelen een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg. Om nog groepswinnaar te kunnen worden, moeten de nationale voetbalvrouwen 4 keer meer scoren dan Schotland tegen Israël. Aan de rust leidt België met 0-2, maar ook de Schotten staan 0-2 voor. De regenbuien trekken vanavond naar het oosten. Na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de dag meer wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Kleine Family.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrits. Zowat 100 hotels in Vlaanderen zijn de afgelopen week het slachtoffer geworden van een phishing-aanval, dat meldt Horeca Vlaanderen. Klanten die een reservatie hadden bij een hotel kregen een sms of een WhatsApp-bericht dat hen naar een valse betaalpagina probeerde te leiden. Opmerkelijk, alle reservatiegegevens waren correct. Het is niet duidelijk of er ook klanten bestolen zijn. Tientallen hotels maakten wel melding van ongeruste klanten. Volgens Horeca Vlaanderen is de phishing-aanval nog altijd aan de gang. Ze roept klanten op om waakzaam te zijn als ze onverwachte berichten krijgen. En bij de minste twijfel kan je het best naar je hotel bellen. Bij de betoging van Franstalige scholieren en leerkrachten gisteren in Brussel tegen de besparingen in het onderwijs waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Een ongewoon beeld, zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat was volgens hen op eerdere betogingen vorige week wel degelijk het geval. Je hoort advocaten Mieke van den Broek.
1: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè? Ja. Er is zoveel geweld gebruikt, er zijn illegale technieken gebruikt, er is traangas geschoten in alle richtingen. Er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Daar gaat hier duidelijk veel te ver.
0: Van den Broek vindt dat de politie moet ingrijpen als mensen misdrijven plegen, maar ook dat agenten de rechten van de andere betogers moet respecteren. En betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. De afgelopen dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. En nu zijn er ook blokkades in de buurt van het voetbalstadion waar donderdag de openingsmatch van het WK plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat Mexico er alles aan doet om overmorgen een vreedzame openingsceremonie te houden. Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch volstaat dat niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
2: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
0: In de tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena maakte vorige week haar terugkeer bekend. 4 jaar geleden stopte ze met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. De regen trekt vanavond naar het oosten, na middernacht opklaringen met kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de dag wolken met kans op buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Korpschef Jurgen de Lantzeer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is opgetreden tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen van de afgelopen dagen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie. Er komt nog een onderzoek, zegt de Lantzeer.
1: Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct. En elke klacht moet onderzocht worden. En ik denk ook dat de burgemeester van Brussel duidelijk gezegd heeft van ik zal alles onderzoeken. En dat gebeurt ook bij ons.
0: Bij de betoging van gisteren in Brussel waren er ook 50 advocaten aanwezig in toga. Zij waren er om te controleren of agenten geen overdreven geweld gebruikten, want dat is volgens hen vorige week wel degelijk gebeurd. Je hoort advocaat Mieke van den Broek.
2: Het is echt chockerend wat we gezien hebben. Hè. Ja. Er is zoveel geweld gebruikt. Er zijn illegale technieken gebruikt. Er is traangas geschoten in alle richtingen. Er zijn beelden die zijn ook gefactcheckt door de RTBF, waarin dat de politie racistisch is tegen die jongeren, transfoob is. Er is zelfs een politieagent die een neonazi-teken op zijn traangas heeft. Daar gaat hier duidelijk veel te ver.
0: Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met een massa ontevreden studenten. De voorbije dagen zijn er al standbeelden van voetballers vernield. Nu zijn er blokkades aan de hoofdingang van het stadion waar donderdag de openingsmatch plaatsvindt. President Sheinbaum spreekt van provocaties en verzekert dat we donderdag kunnen kijken naar een vreedzame openingsceremonie. In de VS, een ander gastland van het WK-voetbal, stapelden de incidenten zich op met supporters, spelers en zelfs een scheidsrechter die het land binnen willen. De gastvrijheid komt in het gedrang door het harde immigratiebeleid van de regering Trump. Dat zegt Thomas de Grave in Washington.
3: De VS heeft sinds die tweede ambtstermijn van Donald Trump 75 landen staan op een lijst waarvoor zware restricties gelden. En dan zie je dat supporters uit Senegal, Tunesië, uit Algerije daar zware hinder door ondervinden, dat bijna de helft van de supporters gewoon niet hier geraakt. En dan zijn er ook 36 landen waarvoor een inreisverbod geldt. Niemand mag de VS binnen. Dan geldt dat voor Haiti, maar ook voor Iran. En daar zien we nu de problemen. Supporters kunnen niet komen, maar zelfs voor de spelers zijn er problemen. En dan heb je inderdaad ook die Somalische scheidsrechter die huiswaarts wordt gestuurd. En zo zie je dat politiek toch wel een schaduw werpt op dit grote voetbalfeest.
0: De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Luxemburg gewonnen met 0-7. Toch volstond dat net niet om groepswinnaar te worden. Hermien van Beveren.
4: Ja, om de groep nog te winnen had België 4 keer meer moeten scoren dan Schotland. Maar bij rust leek dat onmogelijk. 0-2 stond het toen wel voor de Red Flames. Maar dat was ook de tussenstand in Israël tegen Schotland. Na de pauze werd het wel nog spannend. En bij 0-7 hadden de Flames even groepswinst in handen. Maar ook Schotland scoorde nog, won uiteindelijk ook ruim met 1-5. En zo is het dan toch een tweede plek voor de Flames en een moeilijker pad richting WK-kwalificatie.
0: In het tennis heeft Serena Williams haar comeback gemaakt en ook meteen gewonnen. Op het toernooi van Queens in Londen won Williams, 44 intussen, samen met haar Canadese partner van een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo. Serena stopte 4 jaar geleden met proftennis. In haar carrière won ze 23 Grand Slam toernooien. In het oosten nog kans op buien, na middernacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist en tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken en is het meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk onweer. Temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be. Here we go. Are you ready? Vrijse family.

0: met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: is 11 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Korpschef Jurgen de Lanceer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt de Lanceer.
1: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
0: In Brecht in de Antwerpse Kempen is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. En blussen verloopt moeizaam, zegt Wim van Hekken van de brandweer.
2: De ploegen die zijn direct met de bluswerkzaamheden gestart, maar zo'n branden zijn uiteraard zeer moeilijk te bestrijden. Daken zijn gemaakt om water buiten te houden, dus echt blussen met water van buitenaf is niet efficiënt. Wat maakt dat je de brand alleen onder controle krijgt of geblust krijgt door manueel of machinaal het riet van het dak te verwijderen. De woning is onbewoonbaar verklaard. Niet zozeer door de brand, maar door het vele bluswater is er natuurlijk heel wat waterschade aan de binnenkant van de woning.
0: In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond erg onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteren. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond zijn in Belfast voertuigen in brand gestoken. Onder andere een bus en enkele wegen zijn geblokkeerd. Ook in andere steden is er protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Uit vrees voor rellen met een racistisch motief. Betogingen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico City dreigen de start van het WK voetbal te verstoren. Al een week lang protesteert een deel van het onderwijspersoneel samen met de massa ontevreden studenten. Nu zijn er blokkades opgeworpen aan de hoofdingang van het stadion, waar donderdag de openingsmatch van dat WK wordt gespeeld. De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7. 1 doelpunt te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu moeilijker voor de Flames. Speelster Amber Tisiak.
3: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we elk jaar teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk. Het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
0: In het oosten nog kans op buien. Na middernacht droger met opklaringen. Kans op nevel of mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst zon en wolken en meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk ook onweer. Temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: op Vice FM. Met de hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En je hoort bij ons ook Turkse hits.
1: www.radiovicefm.com. E-mail rick.larea@gmail.com.

0: middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Het Iraanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran, dat is net binnen. Iraanse staatsmedia spreken van explosies in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is de belangrijke zeestraat die Iran blokkeert. President Trump had eerder vanavond gezegd dat er een vergelding zou komen voor het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Dat gebeurde vorige nacht in de buurt van die straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone de helikopter neergehaald. In principe geldt er een staakt het vuren, maar beide landen houden zich daar niet aan. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het vanavond bijzonder onrustig. Honderden mensen zijn er op straat gekomen na een mesaanval gisteravond. Een man viel op straat een andere man aan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De verdachte is een vluchteling van 30 uit Soedan. Hij is opgepakt voor poging tot moord. Vanavond hebben manifestanten in Belfast wegen geblokkeerd en voertuigen in brand gestoken. En nu ook een gebouw, de bewoners daarvan zijn geëvacueerd. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er protest. Politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte uit vrees voor rellen met een racistisch motief. Korpschef Jurgen de Lanceer van de politiezone Brussel-Zuid heeft geen aanwijzingen dat de politie te gewelddadig is geweest tijdens de recente betogingen van scholieren en leerkrachten in Brussel. Dat heeft hij gezegd in de afspraak. Na de betogingen zijn er 13 klachten ingediend tegen de politie en die zullen onderzocht worden, zegt hij.
1: Alle beelden moeten geanalyseerd worden en kijken van eerst en vooral gaat het over deze betoging. Ik heb al compilaties gezien met dingen uit het verleden. Ik denk dat het moet voor iedereen duidelijk zijn, een objectieve onderzoek. Op een bepaald moment moet je ingrijpen. En ik denk, als ik dat tot nu toe zie, de meeste beelden zijn voor mij correct.
0: In Brecht in de Antwerpse Kempen is een huis onbewoonbaar verklaard nadat het rieten dak vuur had gevat. In de woning is er veel waterschade, er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak is wellicht een blikseminslag tijdens een onweer vanavond. Dat vertelt de burgemeester van Brecht, Frans van Loveren.
2: Stevig onweer, grote hagelbollen en er waren ook verschillende bliksemschichten. Ja, en bleek ook later dat er een blikseminslag is gebeurd, ja, met de nodige schade als gevolg. De inwoners hebben het gelukkig heel snel zelf opgemerkt en hebben de woning meteen verlaten. We gaan de woning onbewoonbaar verklaren. De mensen zullen ook niet kunnen terugkeren. En die kunnen gelukkig in familiale kring van de avond en de komende dagen ook opgevangen worden.
0: De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel in en tegen Luxemburg met 0-7. 1 doelpuntje te weinig, want ook concurrent Schotland won ruim vanavond. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames. Je hoort speelster Amber Tisjak.
3: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we elk jaar teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
0: En in de VS hebben de Rode Duivels voor het eerst buiten getraind in een oefencomplex in Seattle. De nationale ploeg oefent daar in het trainingscentrum van de Amerikaanse voetbalclub, de Seattle Sounders. De omstandigheden zijn er perfect, vertelt Tom Boudeweel ter plaatse.
4: Zeker en ergens maar logisch ook natuurlijk voor een WK. Perfecte omstandigheden buiten en binnen. We hebben net een rondleiding gekregen en echt alles is aanwezig om zich optimaal voor te bereiden op de komende 3 groepswedstrijden. Gisteren toen waren ze hier al, meteen na die lange vlucht uit Brussel, om hier dan in de fitness, in de sauna, in het ijsbad, de spieren te activeren. En dan na het laatste avondmaal en hopelijk een deugddoende nachtrust, dan zijn ze hier opnieuw. De zon is eindelijk van de partij, veel wind dat wel. En de enige die voorlopig individueel werkt binnen in de fitness, dat is nog altijd Zeno de Bast.
0: Ja, maandag is er de eerste wedstrijd op dat WK tegen Egypte. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel of mist, temperaturen tot 12 graden. Morgen krijgen we eerst zon en wolken, het is meestal droog. Na de middag meer wolken met buien en mogelijk onweer. Temperaturen tot 18 graden, aan zee rukwinden. Zo dinsdag 9 juni zit erop, een goede nacht. Here we go. Are you ready? Kleinse family.

Tiffany's. Cartier. Black Star. Ross Gorham. Talk to me, Harry.